net. Is er net, is er net. Is er net een studie, studie, studeer te maken.

0: Je hostel was met mijn oude beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer. Als met mijn beer.
1: Mit ihrem Lieblingslied «Auf der Weg ins Wochenende». Eis auf der Freitag. Per WhatsApp-Sprachnachricht auf 079-132-132-1. 079-132-132-1.
2: Ja, guten Tag, hier ist Familie Bohrer aus Breitenbach unterwegs. Aus dem schönen Breitenbach ist noch schönere Sion. Auf einem Campingplatz und wir würden uns das Lied wegen einem lumpigen Haufen Geld vom Polo Hofer wünschen. Danke vielmals und allen ein ganz schönes Pfingstwochenende.